De organisatie vindt dat West vanwege eerdere antisemitische uitspraken niet welkom zou moeten zijn in Nederland. Het kabinet liet eerder weten dat er volgens de wet geen reden is om hem de toegang te weigeren. Voetballer Jurriën Timber sluit pas donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal was een paar maanden geblesseerd en mocht gisteren invallen in de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Timber vliegt donderdag met Oranje mee naar New York. En in een museum in het Franse Metz is opnieuw de banaan gestolen die deel uitmaakt van het kunstwerk Comedian. De banaan zat met tape aan een muur vast. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar werd de banaan ook al weggehaald en zelfs opgegeten. Het museum heeft aangifte gedaan en een nieuwe banaan opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Duitse Hamburg wil opnieuw geen Olympische Spelen organiseren. In een referendum stemde een meerderheid van de inwoners tegen plannen om de Spelen van 2036, 2040 of 2044 naar de stad te halen. Ook in 2015 wezen de inwoners een Olympisch plan al af. Dat ging om de Spelen van 2024 die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als rapper Kanye West geen inreisverbod krijgt. De organisatie vindt dat West vanwege eerdere antisemitische uitspraken niet welkom zou moeten zijn in Nederland. Het kabinet liet eerder weten dat er volgens de wet geen reden is om hem de toegang te weigeren. Voetballer Jurriën Timber sluit pas donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal was een paar maanden geblesseerd en mocht gisteren invallen in de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Timber vliegt donderdag met Oranje mee naar New York. En in een museum in het Franse Metz is opnieuw de banaan gestolen die deel uitmaakt van het kunstwerk Comedian. De banaan zat met tape aan een muur vast. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar werd de banaan ook al weggehaald en zelfs opgegeten. Het museum heeft aangifte gedaan en een nieuwe banaan opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Duitse Hamburg wil opnieuw geen Olympische Spelen organiseren. In een referendum stemde een meerderheid van de inwoners tegen plannen om de Spelen van 2036, 2040 of 2044 naar de stad te halen. Ook in 2015 wezen de inwoners een Olympisch plan al af. Dat ging om de Spelen van 2024 die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als rapper Kanye West geen inreisverbod krijgt. De organisatie vindt dat West vanwege eerdere antisemitische uitspraken niet welkom zou moeten zijn in Nederland. Het kabinet liet eerder weten dat er volgens de wet geen reden is om hem de toegang te weigeren. Voetballer Jurriën Timber sluit pas donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal was een paar maanden geblesseerd en mocht gisteren invallen in de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Timber vliegt donderdag met Oranje mee naar New York. En in een museum in het Franse Metz is opnieuw de banaan gestolen die deel uitmaakt van het kunstwerk Comedian. De banaan zat met tape aan een muur vast. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar werd de banaan ook al weggehaald en zelfs opgegeten. Het museum heeft aangifte gedaan en een nieuwe banaan opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Duitse Hamburg wil opnieuw geen Olympische Spelen organiseren. In een referendum stemde een meerderheid van de inwoners tegen plannen om de Spelen van 2036, 2040 of 2044 naar de stad te halen. Ook in 2015 wezen de inwoners een Olympisch plan al af. Dat ging om de Spelen van 2024 die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als rapper Kanye West geen inreisverbod krijgt. De organisatie vindt dat West vanwege eerdere antisemitische uitspraken niet welkom zou moeten zijn in Nederland. Het kabinet liet eerder weten dat er volgens de wet geen reden is om hem de toegang te weigeren. Voetballer Jurriën Timber sluit pas donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal was een paar maanden geblesseerd en mocht gisteren invallen in de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Timber vliegt donderdag met Oranje mee naar New York. En in een museum in het Franse Metz is opnieuw de banaan gestolen die deel uitmaakt van het kunstwerk Comedian. De banaan zat met tape aan een muur vast. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar werd de banaan ook al weggehaald en zelfs opgegeten. Het museum heeft aangifte gedaan en een nieuwe banaan opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij twee steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde kort na elkaar. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Ze bekijken ook of er een verband is tussen de twee steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. De politie onderzoekt een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder berichten over een omstreden aanhouding in Zeist. Volgens de politie kwamen er op social media veel beledigingen en bedreigingen binnen. De aanhouding wordt onderzocht nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe een zwangere vrouw hardhandig wordt weggetrokken door agenten. En de videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. Hij mocht al meekijken bij doelpunten, strafschoppen en rode kaarten, maar met de nieuwe regels mag de VAR ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gaan op 11 juni in. En dan nog het weer van Weer Online. Vandaag is er een mix van zon en wolken en vooral landinwaarts kan het in de loop van de dag regenen. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Den Haag zijn vannacht twee steekincidenten geweest. Eentje in een winkelgebied, de ander bij het Centraal Station. Er vielen 3 gewonden. Of de steekpartijen iets met elkaar te maken hadden, is nog niet bekend. Lokale media schrijven dat ze 5 minuten na elkaar gebeurden. De snelweg A4 richting België is nog altijd voor een deel dicht na een dodelijk ongeluk afgelopen nacht. Dat gebeurde dicht bij de Belgische grens. Wat er precies is misgegaan, kon de politie nog niet zeggen. Zolang het onderzoek nog duurt, moet verkeer richting België vanaf knooppunt Markizaat omrijden via Hazeldonk. Amerika heeft afgelopen weekend verschillende Iraanse doelen aangevallen. Het gaat om radars en commandocentra rond de straat van Hormuz. Volgens Amerika worden die gebruikt om droneaanvallen mee uit te voeren. Iran zegt dat het als reactie een militaire basis heeft aangevallen die door Amerika wordt gebruikt. En in een grot in Italië is een grote reddingsactie bezig. Een onderzoeker zit vast op 120 meter diepte omdat er een rotsblok op zijn voet is gevallen. Hoe dat kan worden weggehaald weten reddingswerkers nog niet. Wel is begonnen met het verbreden van de grot. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend is droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een stroomstoring zorgt voor problemen in de Groningse gemeente Eemsdelta. Door een korte brand in een transformatorstation viel de stroom uit in een groot gebied rondom Delfzijl. Daardoor blijven onder meer spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Energiebedrijf Enexis werkt aan een oplossing. De politie zoekt uit of twee schietpartijen in Den Haag vannacht iets met elkaar te maken hebben. Er vielen 3 gewonden en volgens lokale media zat er maar 5 minuten tussen de incidenten. Die waren in Hartje Centrum en bij het Centraal Station in de buurt. De politie zoekt beelden en getuigen. Op de snelweg A4 richting België was vannacht een dodelijk ongeluk dicht bij de grens, bij Ossendrecht. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is misgegaan. Door het incident moest de weg lang dicht voor onderzoek en opruimwerk, maar sinds een uurtje kan het verkeer er weer langs. En het Amerikaanse leger zou de afgelopen 3 weken in het geheim zo'n 70 schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Die hebben zo de blokkade van de zeestraat door Iran kunnen omzeilen. Ze hadden hun zenders uitgezet om niet op te vallen. Afgelopen weekend viel Amerika nog doelen aan rond de zeestraat. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het aantal nieuwe TBS-patiënten is vorig jaar met tientallen gedaald. Maar toch zijn alle bedden in de klinieken bezet, blijkt uit nieuwe cijfers. Mensen blijven langer zitten omdat ze niet naar de reguliere GGZ kunnen doorstromen. Dat zorgt ook voor wachtlijsten voor wie vanuit de gevangenis naar een TBS-kliniek moet. Na 12 uur is een man bevrijd uit een grot in het noorden van Italië. Hij kwam gisteren aan het eind van de middag vast te zitten toen een rotsblok losliet. Dat gebeurde op 120 meter diepte. Hij kon zijn been niet meer bewegen en niet zelfstandig naar boven klimmen. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van twee steekincidenten in het centrum van Den Haag vannacht. Daarbij vielen 3 gewonden. Of er een link is tussen de steekpartijen is niet bekend. Wat opvalt is dat er maar 5 minuten tussen de ene en de andere zat, melden lokale media. En door een stroomstoring blijven in het Groningse Delfzijl en omgeving spoorwegovergangen dicht. Ook bruggen kunnen niet open. Daarom moet het verkeer rekening houden met langere reistijden. Verder zitten ongeveer 1400 huishoudens zonder stroom. Energiebedrijf Enexis hoopt alles tegen de middag te hebben opgelost. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Voor 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds vaker moeten TBS'ers langer dan nodig in klinieken blijven, omdat in gewone GGZ-klinieken te weinig bedden zijn. Dat zorgt ervoor dat de TBS-klinieken minder nieuwe mensen kunnen opnemen en er dus ook een wachtlijst is in gevangenissen. Vorig jaar kregen ongeveer 1700 mensen een TBS-behandeling. In Rotterdam is iemand overleden toen hij of zij met de auto in de Nieuwe Maas terecht kwam. De regionale omroep meldt dat een voorbijganger de auto onder water zag verdwijnen bij het voormalige zwembad Tropicana. De bestuurder is nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het is na 12 uur gelukt om een onderzoeker te redden uit een grot in Italië. Hij zat vast op 120 meter diepte en hem bevrijden was lastig omdat er een rotsblok was gevallen. Daardoor kon hij zijn been niet bewegen. Reddingswerkers hielden contact via een speciale telefoonlijn die naar hem toe was geschoven. En trainer Arne Slot, die dit weekend werd ontslagen bij Liverpool, heeft in een open brief in de regionale krant afscheid genomen van de club, de staf en de supporters. Daarin haalt hij onder meer het halen van de landstitel aan, een beloning voor hard werken. Slot zegt verder dat hij vol vertrouwen is over de toekomst van Liverpool. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Voor 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

0: is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Welkom bij onze tracktocht. We gaan weer door met het album Alphabet. We zitten ongeveer bij de letters S, de T en de U. En bij de U staat dus ook Undercover of the Night. Zeker niet het beste album van de Rolling Stones. Het album heet trouwens gewoon Undercover. En de single heet Undercover of the Night in die volgorde. Maar ik vind het wel een van de beste nummers van de Stones. En er staat nog wel een goed nummer op hoor. Want die kunnen gewoon een keer wat laten horen in de komende weken. Sowieso moet ik zeggen dat Mick Jagger en Keith Richards niet helemaal goed door één deur konden tijdens de opname van dit album. Want er waren nog wat meningsverschillen. Mick Jagger wilde moderniseren wat de muziek betreft. Hij vond het wel leuk om ook andere invloeden op het album te laten horen. Terwijl Keith Richards weer terug wilde naar het oude, zeg maar. Dus dat zorgde voor nogal wat ruzies onderling. Maar goed, in ieder geval is dit een erg goed nummer. Een plaat die gaat over de onrust in Midden- en Zuid-Amerika. Wat dat betreft is er nog steeds niet heel erg veel veranderd daar. Ja, het is nog steeds zo rustig, laten we eerlijk zijn. Nou, in dit programma houden we het rustig. Veel rustige tracks, ook veel soul tracks die we gaan draaien vandaag trouwens. En over rustig gesproken, op het album Upstairs at Eric's van Yazoo staat niet alleen dat hele beroemde nummer Don't Go, maar ook nog een ander beroemd nummer, wat je misschien wel kent in de uitvoering van de Flying Pickers. Dat is die a cappella groep. En dat is het nummer Only You, maar het origineel is toch echt wel van Yazoo.
2: Car Classics.

toch een single geweest. Geen hit in Nederland en volgens mij ook niet in België. Ja, ik moet er toch nog meer rekening mee houden dat we ook in België te horen zijn. Want ik heb het steeds over de Nederlandse hitlijsten, maar nooit over de Vlaamse. Die zal ik af en toe ook eens meenemen. Dat lijkt me wel verstandig. Maar goed, in ieder geval om het lang verhaal niet nog langer te maken. Dit nummer heet A Shot in the Arm. Is een single van Wilco. Kun je terugvinden op Summer Teeth. Een album van de heren dat de hemel wordt ingeschreven. En ja, als je denkt aan A Shot in the Arm, denk je waarschijnlijk aan drugs. En inderdaad, daar heeft het nummer zeker mee te maken. Met verslaving. Maar dat niet alleen. Ook andere thema's worden behandeld in dit nummer. Slaveloosheid, angst en de worsteling met verandering. Dat zijn de thema's van dit nummer. Allemaal niet zo heel erg vrolijk, maar wel een fantastisch nummer hoor. Zeer zeker. Een break-up song nu van Pink. En die heeft heel wat break-ups achter de rug. En ook dit ging over een break-up met een van haar mannen. Blow Me One Last Kiss.

Afkomstig van het album The Truth About Love uit 2012 van Pink. En de naam van de partner wordt trouwens op Wikipedia ook gewoon genoemd, hoor. Dat is Carrie Hart. Is dat ook een artiest? Zou zo wel kunnen. Dit is Billy Joel en Stormfront. Staat op hetzelfde album dat ook zo heet. Ik bedoel, het album heet ook Stormfront. Een ongelofelijke, moeizame formulering. Dat woord zocht ik.

0: Billy Joel die is zo goed dat hij zich ook kan laten inspireren door het weerbericht. There's a Stormfront Coming, zo heet ook het album Stormfront, zoals ik al eerder zei. Ik vind het een goede plaat. Uit 1989 komt dat album. En we zullen in het volgende uur nog een nummer gaan draaien van Billy Joel, van een wat oudere plaat. Ook een album dat de moeite waard is. Die staat bij de letter T. En nou ja, welke plaat dat is, je zou het kunnen opzoeken. Je zou het kunnen googlen. En dan kom je er vanzelf achter. Maar ook dat is een fijn album. Straks meer erover in het volgende uur dus.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Ik moet zeggen dat het erg mager is als we het hebben over de eerste weeksnoteringen. Wel een boel platen die terugkeren. Veel re-entries in de Album Top 100, maar geen eerste weeksnoteringen op nou ja, drie platen na dan. Het zijn alle drie albums van Drake. Habibi T bijvoorbeeld, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die komt binnen op nummer 20. En Made of Honor, ook van Drake, op 14. En dan ga ik gelijk naar de top 3 toe. Thriller, Michael Jackson, die zakt naar nummer 3. Maar ja, dat mag ook wel na 370 weken eigenlijk. Opnieuw gestegen in de 11e week van 5 naar nummer 2. Harry Styles met Kiss All The Time, Disco, Occasionally. Dat is een goed album. Hebben we ook al wat voor geduid. En op 1 nieuw Iceman van Drake. Leuk voor Ice Radio. Maar ik moet je zeggen, ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om wat van Drake te draaien vandaag. Ik hoop niet dat je dat erg vindt, maar dan sla ik even over. Dus ik pak wat van een album dat genoteerd staat in zowel het albumalfabet als ja, de Album Top 100. Op nummer 3, Michael Jackson. Thriller, ik kan natuurlijk weer een van de hits pakken. Maar er staan ook nog een paar nummers op die niet op single zijn verschenen. Het zijn er geloof ik 2 die niet op single zijn verschenen. Het is ongelooflijk. Maar Baby Be Mine bijvoorbeeld, dat is een nummer dat je niet zo vaak hoort op de radio. En wat ook gewoon hartstikke goed is. Dit is Michael Jackson.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...

Nou, wat je hier hoort, dat tik, tik, tik, tik, dat moet dan zeg maar het druppelen van de kraan voorstellen. Het gaat namelijk over een persoon die in de keuken zit te wachten totdat de telefoon overgaat. Dat gebeurt al op een zaterdagavond, terwijl hij de kraan hoorbaar hoort lekken. Drip, drip, drip, drip, dat hoor je ook op een gegeven moment Robert Smith zingen. Het is het openingsnummer van het debuutalbum van The Cure, Three Imaginary Boys uit 1979. En het is wel grappig om die plaat te draaien, omdat het toch wel anders klinkt dan wat we later van The Cure zouden horen. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Forest, dan is het toch wel wat alternatiever, wat ruwer allemaal, maar best goed. Hoewel, een heel album achter elkaar, ik heb er toch wat meer moeite mee, hoor. Moet ik je bekennen. Maar goed, dat kan aan mij liggen natuurlijk. Talking Book staat ook genoteerd in het albumalfabet van Stevie Wonder. We hebben Superstitions al gedraaid, deze nog niet, en die mag niet ontbreken in dit lijstje. You are the sunshine of my life in Car Classics.

het is wel heel goed hoor, dit van Sly and the Family Stone. Niet bepaald het makkelijkste album uit het albumalfabet, hoewel nog altijd toegankelijk genoeg om te draaien op de radio. Poet is een van de hoogtepunten van There's a Riot Going On. Het kernummer is It's a Family Affair. Heb ik ook al een keer gedraaid, een tijdje terug. Album uit 1971. Goed, eens even kijken. Oh ja, dat is waar ook. Ik heb hier een mooie plaat klaar liggen van Tom Waits. Daar heb ik vorige week In the Neighborhood van gedraaid. Swordfish Trombones heette die plaat uit 1983. En nee, er staan niet alleen maar ballads op. Dit nummer bijvoorbeeld is wat meer op tempo. 16 Shell Super 30-06. Wat betekent dat nu? Ik ga het gelijk even opzoeken.

Ja, 30-06, dat is een jachtgeweer. De 30-06 Springfield is dat. Ja, ik mag het merk wel noemen, want reclame maken voor jachtgeweren heeft totaal geen zin in Nederland. En in België weet ik het eigenlijk niet, maar in Nederland sowieso niet. Omdat jachtgeweren, zover ik weet, het niet zomaar verkocht mogen worden. Ja, oké, als je een jagersvergunning hebt dan weer wel. En dan ken je misschien het geweer ook wel. In ieder geval, Tom Waits kent het ook. En dit verhaal gaat dan over iemand die probeert een kraai te vangen. Een Black Crow. Oké, probeert bij de Black Crow, zou ik zeggen. In ieder geval, mooi nummer dit. Ook al is ook dit nummer dan niet bepaald dat je zegt van... Goh, wat ligt dit makkelijk in het gehoor. Maar het is wel een mooi album. Dat Swordfish Trombones van Tom Waits. En wat heel opvallend is aan deze plaat... is dat hij ook gebruik maakt van een hele bijzondere percussie. Het gebruik van een remtrommel van een auto bijvoorbeeld. Om maar wat te noemen. En de teksten zijn in het algemeen surrealistisch. Eigenlijk wel heel anders dan het geluid van Tom Waits, wat we gewend waren in de jaren 70. Dan Air. Air werd vooral beroemd door Moon Safari. Nou, ik kan je vertellen dat deze plaat, Walkie Talkie of Talkie Walkie, dat niveau wel langer na niet haalt. Maar dit is dan wel een van de hoogtepunten, ook zeer gewaardeerd door de lezers van musicmeter.nl, de beroemde site Cherry Blossom Girl. Musique de la France. Ook al zou je dat misschien niet horen als je naar de tekst luistert.

Ja, Marvin Gaye, het staat op het album dat hij maakte omdat hij gescheiden was. En hij moest behoorlijk wat alimentatie betalen. Dus daarom dat het album ook Hear My Dear heet. En dat is het album dat deze week centraal staat als één van de albums dat je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. Nadat je doodgaat, dan lukt het niet meer. Hear My Dear is een album dat zeker de moeite waard is. En dat we ook al uitgebreid hebben behandeld in het albumalfabet waarmee we bezig zijn. Maar ja, we draaien ook altijd het Icicone, oftewel een album dat ook in dat beroemde boek staat. Terug naar het albumalfabet. Tragic Kingdom. Zo heet dit album van No Doubt. Dit was een van de hits daarvan. Hey You.

0: Hey yo, Tragic Kingdom, het album van No Doubt, waar je de dubbel kan vinden. En daar kom ik vorige week nog wel op terug op die plaat. Er staat namelijk nog een ongelooflijk grote hit op. Ik ga ook nog draaien van Elton John van het album Als Slaap Je Dood. I guess that's why they call it the blues.
1: Don't wish it away, don't look at it like it's forever.
0: Too low for zero, dat was hem.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het naderende vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om uitzonderingen voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen simpel ontheffingen aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken. De belangrijke adviseur van het kabinet vindt dat ingaan tegen het doel van het verbod, een veilig oud en nieuw. In Colombia is waarschijnlijk het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw gevonden. Ze was sinds vorige week maandag niet meer gezien. Volgens een regionale krant verbleef ze in een hostel en raakte ze vermist tijdens een wandeling. Buitenlandse Zaken weet van de vermissing, maar wil niet bevestigen dat ze is gevonden. De ingang van een Rotterdamse woon- en werktoren in het centrum is beklad en vernield. Er zit rode verf op de gevel en er zijn ramen ingeslagen, meldt regio Omroep Rijnmond. Een pro-Palestijnse groep wil een statement maken richting transportbedrijf DSV, dat banden zou hebben met Israël. En vannacht hebben ruim 90 asielzoekers, voor wie geen plek was in Ter Apel, overnacht in Warffum. 3 mensen kozen ervoor om bij het aanmeldcentrum buiten te slapen. De evenementenhal in Warffum was voor het laatst beschikbaar. Waar mensen komende nacht terecht kunnen is onduidelijk. Het Rode Kruis vindt dat zorgelijk. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

0: stroom afblazen met Peter Gabriel.
1: Car Classics.
0: Het album heet As uit 1992. Wel een aardig album, niet zijn beste, maar er staan wel een aantal hele aardige nummers op. Dit was ook een hit, ook in Amerika trouwens. En ook hier in Nederland en ook in België deed het nummer het vrij aardig. Lijkt een beetje op Sledgehammer, hoewel Sledgehammer vind ik dan nog beter, maar dat is ook lekker. Het gaat over een hele slimme vrouw die alleen niks over zichzelf weet. En de man die erover zingt is dan blijkbaar iemand die niet zo heel erg slim is, maar wel die vrouw heel erg doorheeft. Oké. Okay. Ja, typisch Peter Gabriel, dit soort teksten, maar ik vind het wel erg goed hoor. Oké, hey, welkom bij het albumalfabet. Leuk dat je erbij bent. Het is allemaal wat minder makkelijk dan andere keren heb ik al in de gaten, maar dat geeft niet. Dat hoort er ook een beetje bij. Dat is ook het voor- en tegen, soms ook nadeel van albummuziek. Hè? Dat je af en toe ook wel eens denkt van waar gaat het over? Maar goed, in ieder geval hebben we wel een paar platen ertussen staan die alweer wat stukken makkelijker zijn dan in het vorige uur. Ik zie bijvoorbeeld dat we straks nog een nummer gaan draaien van Anouk, wat je wel kent. Als ik eraan toekom, The Beach Boys. Sowieso Billy Joel is wel lekker. En nu ga ik wat filmmuziek draaien. To Sir With Love, dat is een film uit 1967. Met Sidney Poitier. Wat ik me kan herinneren is dat ik dat boek wel heb moeten lezen, verplicht, tijdens de Engelse les. Behandelden we ook tijdens de les trouwens. En ik geloof wel dat ik het een aardig verhaal vond. Maar als je me nu vraagt van wat ging het er weer over? Iets met een leraar, een klas en leerlingen die met u moesten worden aangesproken. Of in ieder geval met sir. Maar zoiets. En dat liep dan goed af. Een happy end. Maar voor de rest weet ik het dus heel weinig. Kan ik me er heel weinig van herinneren. Maar wel dat het leuk is. En die film met Sidney Poitier, dat zou ongetwijfeld ook een goede film zijn. Want ja, wat was dat een goede acteur, zeg. Niemand, onvoorstelbaar. Goed, To Sir With Love, het titelnummer van die film, werd verzorgd door Lulu. En ook haar album staat hierbij genoteerd in het albumalfabet.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...
2: D.

Muziek aus Deutschland. Veel draaien op een Duitse dag, hè? Nou, ik weet het niet. Hangt vanaf waar die Duitse dag wordt uitgezonden. Op welke zender. Trans Europa Express heet dit nummer van Kraftwerk. Waarschijnlijk hadden de heren zoiets van, nou, we hebben al een hele plaatkant gemaakt over de autobaan. Laten we nu ook eens een keer wat doen voor het openbaar vervoer. En in 1977 verscheen dit album en het titelnummer draaide ik van die plaat. Ik moet zeggen dat ik het wel een interessante plaat vind. Kraftwerk, interessante band, belangrijk geweest sowieso voor de hele pophistorie. Ook omdat ze eigenlijk, zonder dat ze dat in de gaten hadden, behoorlijk veel invloed hebben uitgeoefend op de dancemuziek. En als je dat weet en nog een keer goed luistert naar die oude platen van Kraftwerk, dan hoor je het ook wel. Voor de tweede maal vandaag in Car Classics, Billy Joel. Dit staat op het album Turnstiles. Prelude, Angry Young Man. Plaat over zijn manager. Ja, toen de manager dit hoorde, was hij ook geen manager meer. Dat begrijp je wel. Maar wat kon die Billy Joel piano spelen? En dat kan hij trouwens nog steeds, gelukkig. En dat hoor je vooral in dit nummer.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: There's No Place Like America Today heet het album. Maar dit nummer opstaat van Curtis Mayfield uit 1975. So In Love. Ook nog een single geweest trouwens. En we draaiden uiteraard de albumversie. Ik heb hem in de vorige reguliere uitzending van Car Classics ook al gedraaid. Maar toen niet helemaal. En dat is jammer. Dus vandaar nu alsnog helemaal gedraaid.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes. Boodschappenlijstjes. Waslijstjes. En hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En ik moet ook hier weer de conclusie trekken dat er niet zo heel erg veel is gebeurd in de Vinyl 33 van afgelopen week. Drie nieuwe binnenkomers. Op de 25e plek Ed O'Brien met Blue Morpho. Op 18 Grand Serpent Rising, dat is een album van Bibu Borgir. En Maisie Peters met Florissance staat op nummer 10 deze week, nieuw eerste weeks. De top 3 bestaat uit Olivia Dean. The Art of Loving gaat 1 plaats naar beneden. Opnieuw gestegen van 4 naar nummer 2 in de 86e week Vinyl 33. Michael Jackson, Thriller, die hebben we in het vorige uur gehad. En Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles gaat omhoog in de vinyllijst van 5 naar nummer 1. Tot zover het overzicht van de vinylplaten. De 33 beste vinylplaten van de afgelopen week.
1: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.
0: Door met het albumalfabet. Dit zijn de Turtles.

The Turtles present the Battle of the Bands heet dit album uit 1968. En dit is toch wel een heel leuk nummer van die plaat. Alleen dit nummer, Eleanor, maakt het al de moeite waard om de plaat in de lijst te zetten. Dus hij staat erin in ieder geval. Goed, dit is dan weer een wat minder toegankelijk nummer. Wel een hit geweest trouwens voor de Golden Earrings, Sleepwalking. Maar we draaien dan wel natuurlijk de lange uitvoering. Dus als je het album kan terugvinden, of het nummer kan terugvinden op het album To The Hilt. 50 jaar oud alweer, zeg dit.

Een van de mooiste nummers van Anouk staat op Together Alone, haar debuut uit 1997. Sacrifice verscheen als single, werd ook een grote hit. En dat album werd geproduceerd door inderdaad George Kooijmans en Barry Hay van The Golden Earring. Die we daarvoor ook nog hoorden met Sleepwalking van Tool the Hilt. In 1980 maakte ik kennis met Splitdance met het album True Colors. En ik dacht van, hé, wat een leuk debuut. Maar ja, Splitdance is ook al een groep die al zeker 50 jaar heeft bestaan. En ik zal nog een keer opnieuw starten. Dan ken ik het nummer al zo goed. Dan nog iedere keer weer door de zang praten. I got you.

Superleuk. De nummer van de Beach Boys, Do It Again, staat op 2020 uit 1969. En het mag als duidelijk worden even ondersteld dat dit nummer natuurlijk wel het origineel is van bijvoorbeeld dit nummer. Want luister maar eens naar het intro van dit nummer. Dan denk ik van, oh ja, daar komt het vandaan. Leuk liedje dit ook. Van Windsurfing, maar het lijkt me wel verdomd veel op dit. Hè? Het is gewoon hetzelfde intro, zeg maar. Maar goed. Oké, in ieder geval vond ik het wel eventjes leuk om het achter elkaar te laten horen. Het intro van Do It Again en Windsurfing. Je bent bij Car Classics, het album Alphabet, de tracktocht. En we zijn gebleven bij Cat Stevens. Die staat bij de T met twee albums genoteerd. En dat andere album, daar heb ik vorige week nog wat van gedraaid. Morning Has Broken heb ik gedraaid van Teaser en The Firecat. En je hebt bij de T ook nog T for the Tillerman. En daar staat onder andere dit nummer op. Where Do The Children Play? Het is het openingstuk van dit album van Cat Stevens.

van het alfabet van Car Classic is dat ik ook zelf geïnspireerd raak om thuis weer eens een keertje een plaat op te zetten. Zoals bijvoorbeeld dit album van Fleetwood Mac. Tusk kwam uit in oktober 1979. Titelnummer heb ik al gedraaid. Sarah nog niet trouwens, maar die gaat ook nog wel voorbij komen. En dit is nou toch ook wel een fantastisch nummer van Stevie Nicks. Sisters of the Moon is in Amerika nog op single verschenen, maar kwam daar niet verder dan nummer 86. En Tusk wordt door Wikipedia beschouwd als een experimenteel album. Dat vind ik eigenlijk nog wel meevallen, maar het is wel een plaat die absoluut de moeite waard is. En die misschien nog wat beter is dan Rumours. Ook al schijnen de meningen daarover nogal te verschillen. Maar goed. Hey, het zit alweer op zo'n beetje, Car Classics. Ik ga nog één nummer draaien. Een heel lang nummer, hoewel je gaat hem niet in de maal horen, maar zeker nog wel de moeite waard om hem thuis nog een keertje te streamen. Het album There It Is van James Brown. Ik heb er al het een en ander van gedraaid, van deze plaat uit 1972. En ik denk niet dat I'm a Greedy Man over James Brown zelf gaat, maar wat is dit een goed nummer. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Graag gedaan.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Justitie onderzoekt een mogelijk datalek in de gevangenis van Vught. Toen een van de gevangenen een laptop opende, zou hij het strafdossier van een medegedetineerde te zien hebben gekregen, in plaats van zijn eigen. Volgens justitie staatssecretaris Van Brugge kan het zijn dat procedures niet goed zijn gevolgd. Ouders laten hun kind niet meer overal logeren. Bij opa en oma of andere familie is oké, maar 3 op de 10 ouders laten hun kind liever niet naar vriendjes van sport of school gaan, zegt RTL Nieuws. Dat verwijst naar de zedenzaken van de laatste tijd. Experts waarschuwen om niet te krampachtig te zijn. Na een urenlange stroomstoring in de Groningse gemeente Eemsdelta werken de spoorwegovergangen en bruggen in en rond Delfzijl weer zoals het moet. Alleen een paar grote bedrijven zitten nog zonder stroom, maar verwacht wordt dat dat vanmiddag is opgelost. De storing ontstond na een brand in het transformatorstation. En Pieter van der Hogeband is over 2 jaar niet de chef de mission bij de Olympische Spelen in Los Angeles. Team NL kiest voor een andere richting, schrijft de oud-zwemmer op Instagram. Wie hem opvolgt is niet bekend. Van der Hogeband was 2 zomerspelen chef de mission. Hij vond het een enorm voorrecht. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Die buien verdwijnen vanavond en dan is het nog een paar uur zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die iets te maken zou hebben met de dood van een voetbaltrainer uit Berchem heeft eerder TBS gekregen. Dat zegt het OM. De verdachte was 3 jaar geleden betrokken bij een geweldsincident in Ede. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot. De hardloopevenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht, waarbij dit weekend mensen niet lekker werden door de hitte, hadden hun veiligheid op orde, zegt de Atletiekunie. Die houdt het erop dat niet alle deelnemers zich goed op de warmte hadden voorbereid. Er deden duizenden lopers mee, de meeste hadden geen last. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn benedenbuurvrouw in Rijswijk zegt dat zij het zelf heeft gedaan. Volgens hem maakten ze hem zwart en als dat niet was gebeurd had hij 2 jaar geleden niks gedaan. Het slachtoffer schreef in een brief dat de man haar stalkte en dat ze dacht dat hij haar ooit zou vermoorden. En het Nederlands elftal traint in de aanloop naar het WK voor het eerst achter gesloten deuren. Gisteren was de zogenoemde uitzwaartraining waar 1500 fans bij waren, maar nu kan er niemand meer meekijken. Aan het eind van de middag komen de media wel aan de beurt, dan mogen zij met de spelers praten. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Wat kind vindt.

Twee mannen uit Amsterdam samen met iemand met een eigen studio. Nou ja, ze hebben allemaal een eigen studio volgens mij. Another samen met Eddie. Die hebben ze denk ik op LinkedIn gevonden, want Eddie heeft 18 volgers op LinkedIn. De eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt op Ice Radio. Op maandag tussen 1 en 2, woensdagavond tussen 7 en 8. Het nummer van Another en Eddie heette Like It. Het is een beetje een alternatieve aflevering vandaag. Ga ik je straks meer over vertellen. Allemaal nummers waarvan ik niet denk dat ze ooit in de top 40 terecht zullen komen of zo. Hoeft ook niet. In één keer opgenomen. Een 4-track van Jack Johnson. Die F-Stop Blues.

Jack Johnson. F-Stop Blues. Hij heeft een aantal 4-tracks uitgebracht. Oftewel zaken die hij in één keer heeft opgenomen. En daar was dit er eentje van. Dua Salih komt uit Soedan. Is wel op Amerikaanse leest geschoeid. En klinkt dus wel modern.

0: Joost.
1: We should totally sell this to like a major label.
2: Ik had nooit gedacht dat ik Joost Klein zou draaien in Wat Kind Vindt op IJs Radio. Maar toch gedaan. Niet in zijn eentje, maar de Euroboys. Dat zijn Joost Klein, Tommy Cash en Karia. Samen dus de Euroboys. En zij brachten wel iets leuks uit, vond ik. Een beetje niet Joost Klein helemaal in zijn element. Maar misschien daarom juist leuk. I Miss Us. Hey, ik hoor daar een breakbeatje. Ik hoor two-step. Ik hoor...

Georgia Smith, What's Done is Done. Er was een tijd dat R&B heel erg mainstream was, maar er zijn ook tijden waarin R&B erg alternatief kan klinken. Larissa Lambert zit op het randje.

Australië. Larissa Lambert en Blood on the Strings. Als je Nederlands-Amerikaans bent, ben je dan Nederlands of Amerikaans? Rachel Rachel Louise is ook countryzangeres en ze doet aan de-influencing. Rachel Louise maakt mooie muziek. Fast Forward.

Singer-songwriters kunnen ook leuke popmuziek maken. Dat bewijst deze Blair Davy. Een singer-songwriter in hart en nieren. Maar hij steelt de harten van zijn fans doordat hij ook gewoon leuke, vrolijke liedjes maakt. Zoals deze So What. En daarvoor reggae uit Nederland, J.R. Kenna. Surinaams-Indische jongen, My Love. Ik had het al in het begin een beetje gezegd. Een alternatieve versie van wat Kind vindt. En als ik alternatief denk, dan denk ik niet alleen maar aan punk en gitaren en keiharde metal en dat soort dingen. Ik denk ook aan klassieke muziek. Af en toe komt er iets heel moois uit en dat is dan modern klassieke muziek. Jan Tiersen kennen we waarschijnlijk allemaal wel. Maar ook deze Ludovico Einaudi is een man die dat mooi doet, graag doet. Lijkt dus een beetje op Jan Tiersen, maar ja, wat is lijken op? Een live opname uit de Royal Albert Hall hoor je al onder mij door. Dat is Pathos.

Ik denk dat dit geproduceerd is door twee Belgen, maar ik kan er niet zoveel van vinden. OPW samen met Steve en Leave Me Be, keiharde alternatieve hip-hop. En daarvoor keiharde alternatieve klassieke muziek van Ludovico Einaudi. Het nummer Pathos, oftewel de emotie. Ik ga je zo direct vertellen wat dit is.

Er zijn twee bands die Killen heten. En allebei hebben ze wel iets mooi alternatiefs. De Amerikaanse Killen is een keiharde metalband. Dat was dit duidelijk niet. Dit was Killen uit Zweden. Dat is een producer die onder andere ook Anne Brun heeft geproduceerd. Hij maakt ook zelf dingen. Killen met Stay Like This Forever. Mooie electropop. En dit is Shaggy.

De dancehall reggae heeft heel veel gezichten gehad de afgelopen 20, 25, 30 jaar. En op de een of andere manier in mijn geheugen is Shaggy daar altijd bij geweest. Samen met Jeremiah uit de reggae scene, het nummer Lottery. De soulmuziek heeft ook vele gezichten gekend en ontwikkelt zich ook maar door. Dit is een man die zijn naam misschien in de soulmuziek niet helemaal mee heeft. Hij heet namelijk Lee Lewis. Uit de westkust van Los Angeles. The Long Way.

aflevering van Lost and Found hier op Ice Radio. Het is 29 mei 2026. En we hebben een paar mooie dagen gehad, zeg. Oh, lekker warm.

is nog meer toeters en natuurlijk een staand eind. Dat vinden we hier fijn bij Ice Radio. Jackie Wilson said van Dexy's Midnight Runners. En daarvoor Delegation en Put a Little Love.

0: is dan wel geen staand eind, maar eigenlijk moet je het gewoon even uit laten lopen. En dan vraag je af, hoe lang duurt dit nog? Nou ja, wat mij betreft veel te lang, want...
1: In Studio Hengelo zit Joop Wessels. We schakelen rechtstreeks over naar de stad achter de duinen. In Den Haag zit Richard Vloeg.
0: En daar is hij weer.
2: Hallo.
0: Zo, hè. Dat is lang geleden.
2: Een zomermuziekje bijgepakt.
0: Nou, niet zomaar een zomermuziekje, want heb jij toevallig al op de site van Beeld en Geluid gekeken?
2: Nee, nog niet.
0: Heb je ook gehoord wat daar is gebeurd? Even het nieuws een beetje volgen.
2: Heel af en toe zie ik er wat dingen van. Maar ik weet dat ze de filmarchief hebben overgenomen. Maar ook nog andere dingen?
0: Nou, ze hebben 700.000 items. Een aantal petabytes.
2: Zo.
0: Hebben ze online gezet. Vanaf 1920 tot 2020.
2: Zo!
0: Ja, en niet zomaar dingen. Ook deze. Talentenzeeën in de lucht.
2: Oh, dat is het. Ik denk al, ik ken dit.
0: Ja,
2: wat is het?
0: Ja, maar wat is het? Ik heb gisteravond bescheurd van... Ik heb tot 2:30 heb ik op mijn iPad gekeken in bed. Ik denk, oh, nog eentje. Even achteruit kijken. Achteruit rijden race. En dan even Babe en Anita Meijer voor de eerste keer met Why Tell Me Why. En dat was eigenlijk best wel heel leuk.
2: Geinig.
0: Ja.
2: Ik ga even kijken zo meteen.
0: Schiet op. Nou, schiet op. Waar waren we gebleven? We waren met de kettinglijst niet zomaar ergens gebleven.
2: Nee, ik had hem aangeleverd, hè?
0: Ja,
2: we lopen een beetje uit schema.
0: Ja, kwam ik net ook achter. En dan moet ik dus weer gaan zoeken. Zullen we eerst even de nummer 501 draaien? Mag jij hem aankondigen?
2: Ashford & Simpson, Solid.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Helemaal af.
1: Als een huis.
0: Ja, hè?
1: Oh, heerlijk zeg.
0: Een spel tussen te krijgen. Ik denk, ze hekelen altijd aan DJ's.
1: Gelukkig wel.
0: Denk, geen intro, geen outro, kunnen ze niet door ons heen. Ja, nou, het kan nog steeds, maar het klinkt niet netjes.
1: Nou ja, maar er is ook een versie waar wel een intro in zit.
0: En, is dat zo?
1: Ergens dwaalt nog zo'n intro of een outro versie die gewoon wegloopt.
0: Een van de album remix.
1: Ja, en eigenlijk vind ik dit eigenlijk gewoon veel mooier. Dit gaat gewoon tegen alle radiowetten in.
0: Ja.
1: En zo waren zij. Hè. Het was het producer duo Ashford en Simpson.
0: Ja.
1: Nick Ashford en Valerie Simpson. Over leuke muziek gesproken. Want we zijn natuurlijk in de kettinglijst bezig. Ja. En we komen dus van Harmer Love. De echte bak met liefde. Zo'n vaste, solid liefde. En, ja. En daar kom je dus bij Ashford en Simpson uit met Solid. Dat snap ik. Maar als je het hebt over muziek, dan heb je het eigenlijk over Get Up, Get Down, Get Funky en

0: Wel ongelooflijk lekker. Teddy Pendergrass. En ik zei van Melvin, maar het is natuurlijk Harold Melvin en de Blue Notes. Want daar was hij de zanger van. En een nummer heet Get Up, Get Down, Get Funky en Get Loose.
1: Dan mag ik weer verder met nummer 503.
0: Ja, ik zal hem even aanvullen in de
1: ja, jij ja. Doet even de administratie. Nou, ja, een beetje een inkoppertje. Ik heb even gekeken. Hij ontbreekt nog volledig in de lijst. En dat is echt een omissie. Dus goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.
0: Ja!
1: Harold Melvin en de Blue Notes.
0: Hopla!
1: Satisfaction guaranteed or take your love back.

0: Uit de tijd dat de vereniging van Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen, dat gewoon ook zeg maar het keurmerk was. En verder was er niks.
1: Nee, toen nog niet.
0: Daar is goedgekeurd door. Satisfaction guaranteed.
1: And take your love back. Ja.
0: Lekker, hè? Ik vind het intro van die plaat altijd zo heerlijk.
1: Oh,
0: Ja, dat hij even zo dat hij nog even...

0: Ja, alsof je door
1: Rika... Zo maken ze niet meer.
0: Alsof je door Rika... Nou, dat zeg je wel. Maar ik heb er namelijk nog eentje klaarstaan. Oh. Ik denk, ja, we zijn er nog toch.
1: We gaan gewoon door?
0: Ja, wat mij betreft gaan we nog wel een keer eventjes door. We hebben natuurlijk ook 3 weken niet gedaan.
1: Nee, dat is wel.
0: En jij zegt, zo maken ze niet meer. Nou, moet ik even goeien, anders zijn we alles weer kwijt. Wat dacht je van deze? Als je het hebt over satisfaction, ja, dan heb je het over gelukkige mensen. En that's where the happy people go.
1: Oké, okay. Maar ook dit is een gouden oude, toch?
0: Ja, van de Tramps.
1: Ja, lekker.

0: Oye.
1: Ah. Zo.
2: Disco, that's where the happy people go.
1: Ik word daar heel...
2: Zegt dat over ons? Ik ben al een hele tijd niet meer in de disco geweest.
1: Nee, en ik moet zeggen, de disco's is een beetje een uitstervend ras. En dat is jammer.
2: Ja, ik denk dat dat het is.
1: Toch?
2: Ja, nou ja, weet ik niet.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, er is één tent bij ons in Hengelo. Die is eigenlijk 's nachts open.
2: Mm-hmm.
1: Dat was vroeger toch al eigenlijk nog steeds. Het is een beetje een gay bar. Maar het is wel een bar waar eigenlijk al het horecapersoneel na 4 uur 's nachts, als ze klaar zijn met werken, daar nog even de afzakketjes kunnen doen. Ja. En dat is gewoon net Studio 54.
2: Okay.
1: Daar hangen dus nog... Van ledlampen heeft hij nog nooit gehoord. Het is daar ook gewoon bloedheet. En er staat echt zo'n cirkelvormige dansvloer met spiegelbollen. En dat is gewoon disco.
2: John Travolta die zou daar zo los kunnen.
1: Nou, dat denk ik wel. En niet alleen hij. Ook de rest van de organisatie.
2: Kijk.
1: Ja. Hey.
2: Dan mag ik hier weer op doorborduren, hè?
1: Ja, ik wil zeggen, ga je dat nu doen of maandag? Nu toch?
2: Ja, nu.
1: Oh, lekker.
2: We zijn toch bezig.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja. Ik dacht, ja, die solder is wel lekker, maar ik ga even gewoon weer over een andere koers. Maar ik haak wel aan op een deel van de titel. Disco, that's where the happy people go. Deze people waren waarschijnlijk niet zo happy, want die waren gevangen. Let my people go, go. The Rainmakers.
1: The Rainmakers.
2: Ken je deze plaat?
1: Jazeker.

0: denk dat dit in de tijd een Farah-plaatje was.
1: Ja!
0: Want het is nooit verder gekomen dan ergens nummer 10 in de tipperaden.
1: Nee, precies. Maar wel elke dinsdagmiddag gedraaid.
0: Precies.
1: Ja!
0: Lekker, hè? Verrukkelijke 15.
1: Verrukkelijke 15. Oh, die heb ik ook nog ergens staan. Ik wil jou graag laten gaan, maar ik heb namelijk één plaat...
0: Drie.
1: Ja, nee, zeker niet. Ik heb namelijk een plaat klaarstaan die ik zeker dit uur had willen draaien. Die dus gewoon perfect aansluit op de Rainmakers.
0: Dat hebben we wel vaker, hè?
1: Ja, dat is heel erg aan het worden, dit. Maar het is een voormalige...
2: Steen!
1: Oh! Ken je hem nog?
2: Ja! Net.
1: Dit is de enige rip-off van In The Air Tonight, hè?
2: Ja.
1: Ja. Maar wat een lekkere is dit, zeg. Max Werner en The Rain In May.

0: Het is dus nog gewoon in Amerika en in Duitsland en in Nederland erin geweest.
1: Kijk.
0: Ja.
2: Een, ik zou eens willen zeggen...
0: Ja? Wat wil je zeggen?
2: Wacht even, dat hoorde jij natuurlijk niet.
0: Nee.
2: Sorry hoor, de luisteraars die hoorden dat wel, maar jij hoorde het niet. Dan moet ik het even...
0: De luisteraar hoorde het ook niet.
2: Ja, nee, jouw luisteraar, ik hoorde het alleen. Ik ben de
3: luisteraar. Deze plaat is legendarisch.
0: Nou, dat kun je wel zeggen.
2: Ja.
0: Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon een keer doorgaan met de legendarische duizend.
2: Die kunnen gewoon... De legendarische duizend. Dan moeten we nog een aantal nummers verder.
0: Nou, ik moet heel erg zeggen, van de platen die in deze lijst staan... zijn er toch minimaal 500 toch wel legendarisch.
2: Nou hè?
0: Ja. Ja, mooi.
2: Dan moet ik er nog eentje, hè?
0: Ja, nou ja, weet je wat we doen?
2: Nou.
0: We doen het gewoon.
2: We doen het gewoon.
0: Ja.
2: The Rain in May, daar word je nat van. Die nattigheid komt van boven. En in het videoclipje van dit nummer stond aan het einde de zanger ook echt in de zeikende regen.
0: Ik wil zeggen Frank Sinatra, nee toch?
2: Nee, het is geen Frank Sinatra. Zoek het clipje er maar bij. The Psychedelic Furs and Heaven.

0: Ik glossier vandaag volgens mij in verrukkelijke 15 plaatjes.
1: Ja, en een beetje...
0: Het zou de zomer ook eng geweest kunnen zijn. Ik heb het niet gecontroleerd.
1: Absoluut. Oh, wat lekker zeg.
0: Ja, hè?
1: Ja, dat zijn van die platen die je eigenlijk bijna nooit meer hoort op de radio. En daarom in onze programma's thuis horen.
0: Precies.
1: Wauw. Even kijken, volgens mij worden we ingehaald door het nieuws. Dus dat...
0: Links of rechts?
1: Ja, volgens mij komen ze van twee kanten. Ja. Gaan we ervan uit dat we het nu weer een beetje op schema hebben.
0: Ja.
1: En dan meld ik mij komende maandag weer.
0: Gezellig.
1: Wat mij betreft... Tot dan. En wat heb je? Ik wacht weer. Diepe buiging. Diepe buiging voor de muziekkeus.
0: Ja, dan buig ik mij ook even voor jou.
1: Hey, fijn weekend.
0: Hoi, hoi. Schaamteloos lekker.

de zenuwen in de lucht. En deze kwamen daar ook regelmatig voorbij. Doris D en de Pins. En dit was uit 1981. Hè. In die hoogtijdagen van Te Land de Zenuwen in de Lucht. Doris D en de Pins. En de Marvelous Marionettes. En dan zit het eigenlijk alweer erop. Ik had Oba kijk, ik vond hem zondag nog willen draaien. Maar ja, die schuiven we dan even door naar het tweede uurtje. Want ik heb er nog eentje voor je. En niet zomaar eentje. Het is een samenwerking van de heren van Duran. Natuurlijk, met The Power Station. En Some Like It Hot. Tot zometeen, na 9 uur.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Justitie heeft 30 jaar cel geëist tegen een man die in Rijswijk zijn onderbuurvrouw heeft doodgeschoten. Volgens justitie was ze al langer bang dat hij haar zou vermoorden. De man wilde een relatie met haar, maar zij zou hem hebben afgewezen. Hij vindt dat de vrouw dit zichzelf heeft aangedaan. Op een bouwplaats in Utrecht is iemand overleden bij een bedrijfsongeluk. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerk. Er zou iets zijn losgekomen van een bouwkraan waardoor het slachtoffer werd geraakt. De bouwplaats is afgezet met schermen. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Een man uit Den Bosch wordt verdacht van ontucht met zijn 2 jonge pleegzoons en het maken van kinderporno. Zelf zegt hij dat hij er alleen over fantaseerde, maar uit camerabeelden zou blijken dat hij ook echt aan zijn kinderen zat. Justitie heeft 4 jaar cel geëist. Zijn echtgenoot staat later vandaag voor de rechter. En het bedrijf dat we kennen van de beroemde I Amsterdam letters op het Museumplein is failliet. Reclamebureau Kessels Kramer. Dat verzorgde ook campagnes voor bijvoorbeeld telecombedrijf Ben. Dat het bureau nu failliet is, komt doordat 3 grote klussen plotseling niet doorgingen. Misschien komt er een doorstart. Het weer van Weer Online? Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En dat was het ANP-nieuws.
2: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
3: Stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
0: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

wat lekker, hè? We gaan alle kanten op vandaag. En de mooiste muziek hier bij Ice Radio's Lost and Found. Bob Marley en The Wailers. Daarvoor de Kate Brothers. Ook eigenlijk nooit een grote hit geweest. 1976, een tippie voor The Union Man. En daarvoor de Dire Straits en Lady Rider on the TV. Ik heb zometeen nog voor je Long John Baldry met Walk Me Out in the Morning Dew. Hoor ik van de week een keer op de radio. Die gaan we eens even een keertje weer meenemen in deze heerlijke Lost and Found. Dat doen we na deze Standing on the Front of Getting It On. Dit is Funkadelic.

The Electric Light Orchestra en Evil Woman. Daarvoor Long John Baldry en Walk Me Out in the Morning Dew. En daarvoor Funkadelic en Standing on the Verge of Getting It On. 1974 was dat een heel bescheiden hitje. Met name in Amerika, want in Nederland deed hij niet zo heel erg veel. Zometeen nog voor je Earth, Wind and Fire met And Love Goes On. En dit is de New Frontier. Donald Fagen op Ice Radio.

Henk en Henk, Henk Westbroek en Henk Temming vormen samen het goede doel. Dit was uit 1987 de nooduitgang en daarvoor de Gap Band en Burn Rubber on Me. En daarmee voor de single versie edit van The Doors en Riders on the Storm. Ik heb er nog twee voor je, zometeen War en Lowrider en deze Maggie May, Rod Stewart. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een wolf die vorig jaar voor problemen zorgde op de Hoge Veluwe mag niet worden doodgeschoten. Gelderland had een vergunning gegeven voor het afschieten, maar trekt die in na een uitspraak van de rechter. Die vindt dat de provincie niet goed heeft uitgelegd waarom de wolf dood moet, want er waren al maanden geen incidenten meer. Al snel na de eerste coronabesmettingen in ons land werd duidelijk dat je het virus niet kan tegenhouden met alleen bron- en contactonderzoek. Dat heeft de burgemeester van Den Bosch gezegd tegen de coronacommissie van de Tweede Kamer. Vlak na carnaval in 2020 greep corona snel om zich heen in Brabant. Er was toen nog weinig over bekend. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk met een trein in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de VRT hadden begeleiders daarover geklaagd. Die zeiden dat hij onder het rijden op zijn telefoon zat, vaker te hard reed en ook vaker spoorbomen negeerde. Dat laatste lijkt hier ook te zijn gebeurd. En de twee nieuwe directeuren van Feyenoord zijn vandaag voor het eerst aan het werk gegaan, maar gaan nu nog niks veranderen. Robert Eenhoorn en Davy Rigaud hebben Feyenoord wel van buitenaf gevolgd, maar kennen nog geen details. En dat moet eerst gebeuren. Of trainer Robin van Persie mag blijven is ook nog niet zeker. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

kiss. Ook een kiss. Ik heb belt those lips. Cause it's been fucking days me since I've had a fucking kiss.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Joodse organisaties stappen naar de rechter om Kanye West alsnog de toegang tot Nederland te ontzeggen. Het kabinet zei eerder dat het juridisch niet kan. Ze vinden wel dat hij vervelende en antisemitische dingen heeft gezegd, maar dat is niet genoeg voor een verbod. Kanye West staat dit weekend 2 keer in het Gelredome in Arnhem. Er zijn volgens NRC toch weer beelden van kindermisbruik opgedoken op de beruchte porno-site motherless.com. Die was eerder door justitie uit de lucht gehaald. De site kwam weer online en beloofde dat ze illegale beelden zouden tegenhouden, maar dat is dus niet gelukt. Op Malta is een vuurwerkfabriek ontploft. Zeker 2 mensen raakten gewond. Dat zouden boeren uit de buurt zijn. Er zou ook vee zijn omgekomen. Op internet gaan beelden rond van de ontploffing vanmorgen. Daarop is te zien dat gebouwen trilden en ruiten sneuvelden. De rook werd op bijna heel Malta gezien. En de wolf die vorig jaar op de Hoge Veluwe een hardloopster aanviel en voor andere problemen zorgde, hoeft niet meer dood. Eerder gaf Gelderland toestemming om de wolf af te schieten, maar een rechter stak daar een stokje voor. De provincie laat het daar nu bij, want de wolf is er al maanden niet meer gezien en lijkt vertrokken. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

that make you go, hmm.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Drenthe helpen ze het aanmeldcentrum in Ter Apel een handje. Asielzoekers die daar niet kunnen slapen worden naar een sporthal gebracht in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Daar is de komende 3 nachten plek voor 150 mensen. Maar een blijvende oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er dus nog niet. Er zijn zorgen over een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten. De methode heet wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. Maar de inspectie waarschuwt dat aanbieders vaak geen arts zijn en dat je door die sneetjes infecties kan oplopen. In de Belgische badplaats Kokseide zijn sinds donderdag ruim 80 dode haaien aangespoeld. Wetenschappers denken dat ze als bijvangst door vissers zijn teruggegooid. De meeste aangespoelde haaien waren volwassen vrouwtjes, vaak met een ongeboren jong in hun buik. Rond deze tijd trekken ze naar Nederland om te bevallen. En een auto is vanmorgen van de weg gevlogen in Amsterdam-West. Daarbij vloog hij over een fietspad en de stoep zonder iemand te raken. De auto eindigde tegen het politiebureau, meldt AT5. Agenten kwamen meteen naar buiten om de bestuurder aan te houden. Hij zou drugs hebben gebruikt. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt. Het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Duitsland heeft de man uitgeleverd aan Nederland. Die wordt verdacht van het neerschieten van een Iranier in Schoonhoven. Hij werd 2 maanden geleden al aangehouden en is sinds vrijdag in Nederland. Het is nog niet duidelijk waarom het slachtoffer werd beschoten. Misschien omdat hij kritisch was op het regime in Iran. Ons land gaat tientallen Palestijnen die een visum hebben om hier te mogen werken of te studeren, toch actief helpen om Gaza te verlaten. Eerst was Buitenlandse Zaken dat nog niet van plan. De eerste 2 Palestijnen zijn al onderweg naar Nederland. Wanneer de anderen uit Gaza kunnen vertrekken is niet duidelijk. Een lichaam dat dit weekend werd gevonden in Colombia is van een Nederlandse vrouw. Haar familie heeft dat bevestigd. De vrouw werd sinds vorige week maandag niet meer gezien nadat ze was gaan wandelen. Het lichaam werd volgens een Colombiaanse krant gevonden in een meer, maar het is niet bekend hoe ze daarin is beland. En oranje spits Memphis Depay is klaar voor het WK. Hij zegt op het trainingskamp in Zeist dat niemand zich hoeft af te vragen of hij zo'n WK wel aan kan. De afgelopen maanden heeft Depay door een blessure maar weinig gespeeld. Maar hij heeft hard getraind om fit te worden en is door Ronald Koeman gewoon weer opgeroepen. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Tegen twee mannen uit Den Bosch zijn celstraffen van 4 jaar geëist omdat ze hun 2 pleegzoons zouden hebben misbruikt. Ook zijn misbruikbeelden van andere kinderen gevonden. Er zijn camerabeelden waarop te zien is dat ze aan hun zoontjes zitten, maar volgens een advocaat gaat het alleen maar om spelen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoon zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven 2 Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat Europese leiders een betere band moeten opbouwen met de Amerikaanse president Trump. Er komt namelijk weer een nieuwe NAVO-top aan en steun van de Amerikanen is cruciaal. Daarom wil Merz een lijst maken waarin staat wat Europa allemaal doet om de eigen defensie te versterken. En het Kunstmuseum in Den Haag wordt over een paar jaar gerenoveerd en dat gaat een hoop geld kosten. Zo'n 200 miljoen euro, denkt de gemeente. Een deel van de collectie staat in de kelder, maar door stijgend grondwater dreigt er gevaar door vocht en schimmel. Tijdens de verbouwing moet het museum een flinke tijd dicht. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws. Dat is een

0: U luistert naar Gevonden Voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Een minuutje of 10 stond ik vertwijfeld naar een leeg scherm te kijken en ik dacht, waar zal ik eens mee beginnen? Nou, dat werd So I Begin van Galeon. Die begon Gevonden Voorwerpen. Voor vandaag, het is 1 juni 2026. De meteorologische zomer is begonnen. Echte zomer moet nog beginnen, dat duurt nog 21 dagen. Een nieuwe aflevering van Gevonden Voorwerpen is in aantocht. Of eigenlijk zojuist begonnen, als ik correct ben. Wat gaan we doen? Straks even onthaasten, even relaxen, even chillen, even tot onszelf komen de rustige plaatjes. En bijkomen van het warme weer, misschien wel van de afgelopen dagen. Even kijken of Joop paraat is voor een schakeltje in onze kettinglijst. Tegeltjeswijsheid en iets met passie. En misschien moeten we ook maar weer eens even gaan dobbelen om in onze Gevonden Voorwerpen playlist at random iets te gaan doen. Dat zijn een beetje de hoofdingrediënten. En laten we maar even doorgaan op dat beginnen nu we toch begonnen zijn. De tweede is van David Bowie, Absolute Begin.

tot een tijd niet meer gehoord. Seal and Beginning. Nou, we blijven beginnen, zou ik haast willen zeggen. Want ook deze valt in die categorie. De band is best bekend. Hij heeft ooit het Songfestival gewonnen. Bucks Fizz. Maar, steek je hand eens even op als je deze plaat nog kent. 1986 volgens mij. Volledig in vergetelheid ondergedompeld. Ze trommelen wel lekker. New Beginning.

0: Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo live als een bananenstekker via Ice Radio. Programma komt maar niet uit de startblokken. Dus ik zou zeggen, we gooien even gauw ouwe in de strijd.
1: Deze nog?
0: Come back,

0: zou thema kunnen zijn voor de kettinglijst. Come back and finish what you started. Hello!
1: Ik vond eigenlijk de Never Ending Story ook wel fijn.
0: Ja, die kan ook nog wel een keertje. Van Limal.
1: Hello!
2: Hello!
1: Hello!
2: Hello!
1: Oh, oh, oh. Zo. Hé. Het is wat.
0: Ja.
1: Het is weer een nieuwe week. We gaan weer eens even wat leuke dingen doen, dacht ik zo.
0: Nou.
1: Ben je al een beetje toe aan het weekend of valt het mee?
0: Ontzettend. Ik had zo'n weekend graven in de tuin, 7 blad wegspitten.
1: Oei.
0: Dat is echt een soort van... Er ligt een heel netwerk van wortels dan onder de aarde. Dat is echt een drama.
1: Ja, en 7 blad, als je dat niet bijhoudt, sterker nog, als je er eenmaal aan begint,
0: komt er nooit meer vanaf. Dus, nou dat. En iets met een bejaarde Renault.
1: Ja, dus.
0: En jij?
1: Ja, een beetje hetzelfde. Maar dan geen bejaarde Renault, maar gewoon lekker. Gewoon
0: lekker.
1: Genieten van de zon, genieten van het onweer. En gewoon, zoals wij het in Twente zeggen, hennig aan.
0: Hennig aan.
1: Rustig aan.
0: Oké. Laten wij eens even rustig aan verder gaan met de kettinglijst.
1: Ja.
0: We waren gebleven nadat we een lekkere inhaalslag hadden gemaakt. We hadden Sarita en Harmer Love. Dan hadden we Ashford en Simpson. Solid. Toen hadden we Get Up, Get Down, Get Loose van Teddy Pendergrass. Disco, That's Where the Happy People Go. Tramps. Let My People Go, Go the Rainmakers. Rain in May van Max Werner. Dat kon nog net.
1: Ja.
0: En we waren geëindigd met deze. De Psychedelic Furs en Heaven.
1: En ik heb een mooie opvolger.
0: Je kon er een paar nachtjes over slapen. Dus ik ben heel benieuwd waar je mee gaat komen.
1: Heb ik zeker gedaan.

0: Heaven van de Psychedelic Furs. Hoor het engelengezang.
1: Ja. Ja, Heaven. En je kon er weer alle kanten mee op vandaag. Ja. En dat heb ik ook gedaan.
2: Drie plaatjes. Eén thema.
1: Ja.
2: Welke zal worden gekozen? Je hoort het nu in Wie van de Drie.
1: Want we zijn natuurlijk in de heaven. En in heaven there's no beer. Daarom drinken wij het hier.
0: Ja.
1: Even kijken, ik ben even doorgegaan op heaven. Ik heb als nummer 1 voor jou, voor deze.
0: Nummer 1.
1: Deodato.
0: Ja.
1: Staat nog niet in de lijst. Met SOS Fire in the Sky.
0: Ja.
2: Nummer 2.
1: Ja, nou, als je het hebt over heaven en hell, dan hoort Lucifer daar natuurlijk bij.
0: Ja. Ja.
1: Met House for Sale. En op nummer 3.
2: Nummer 3.
1: Hoger dan dit kan het niet worden, mensen. Jigsaw en Sky High.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Je maakt het nog moeilijk.
1: Zeker.
0: Nou, Deodato had ik nooit zo mee.
1: Nee.
0: Dus die valt af.
1: Ja.
0: Jeetje.
1: Wil je ze nog één keer horen?
0: Weet je wat ik even doe?
1: Ja, je gaat nog geen dobbels tegen gooien,
0: als
1: of wel?
0: Nou, we hebben nog een 2 en een 3 over. Dus als ik iets evens gooi, dan is het...
1: Komt mij ook wel aan, hoor. Ja,
0: even
1: maar.
0: Kijken, hoor. Ik heb 7 gegooid. Dus dan wordt het nummer 3.
1: En dat is deze. Oh, lekker.
3: Wie van de drie?
1: Ja. Je krijgt hem zo van mij cadeau.
0: Jigsaw.
1: En je kunt er alles weer mee doen. Je kunt gaan puzzelen. Ja. Je kunt de lucht in.
0: Hopla. Het wordt een puzzellijst in plaats van een kettinglijst.
1: Oh, lekker man. Nou, daar is hij dan.

0: Ze kwamen uit Engeland, hadden één hit en daarna hebben we nooit meer wat van ze gehoord.
1: Ja, ze waren toch iets minder goed in puzzelen, denk ik.
0: Ja, nou ja, ze hebben het wel goed gedaan in Japan, in Australië, Canada, Ierland, overal.
1: Kijk.
0: En toen hebben ze, als het goed is, hebben ze een hele goede deal gemaakt met de platenmaatschappij. Van, moet je eens even luisteren. Maar weet je, even kijken. Oh nee. Dat was later. Het ding is nog een keertje gecoverd door Stock Aitken en Waterman.
1: Is dat zo?
0: Ooit eens.
1: Volledig in vergetelheid ondergedompeld en mij voorbij gegaan, denk ik.
0: Ja, precies. Gelukkig maar.
1: Ik ga je donderdag weer op doorborduren.
0: Ja, dat lijkt me leuk.
1: Ik borduur er nu ook alvast een klein beetje op door.
0: Oh.
1: Met die Alan Parsons Project. An Eye in the Sky. Ik kon zo snel even de lange uitvoering niet vinden. Dan zou ik de LP uit de kast moeten halen.
0: En daar was je te lui voor nou, vandaag.
1: Ja, kan het wel even doen? Moet ik het even doen?
0: Nou ja, ik vind het wel leuk eigenlijk
1: om
0: te horen.
1: Oké, dan gaan we even hoor.
0: En terwijl Richard even zijn plaat pakt. Oh, die gaat hem echt. Gaan we hier doorheen? Gaan we hier doorheen praten? Nee toch?
2: Ik draai het toch helemaal. Dus
0: ja, je draait hem helemaal. Oh, dat is wel leuk. Want dit is een beetje tegennatuurlijk, dat wel. Tegen natuurlijk om überhaupt ergens doorheen te praten. In een ander programma. Maar ja, Richard die zoekt hem nu. En die heeft waarschijnlijk ergens een singeltje. En die moet hem nog even schoonmaken. Even de mayonaise eraf halen van vorige week dinsdag. En dan.
2: Ik ben heel voorzichtig met mijn platen.
0: Oh, was jij dat?
2: Ja.
0: Ja, daarom heb ik dus geen platen. Want ik ken mijzelf. Voordat je het weet, ram je de spijker in en zit hij in de muur. Het was een mooie single, die hoort aan de muur. Maar ja.
2: Nou, zeg, waar is die nou?
0: Heb je hem?
2: Nee. Ik heb hem
0: uitgeleend. Heb je? Nou, dan staat deze opnieuw maar in.
2: Wacht even, hoor.
0: Oh, wacht even. Volgens mij heb ik zelf de lange versie wel.
2: Heb jij de lange versie?
0: Ja, wel. In the sky. Die heeft toch iedereen? Ik wel. Eens even kijken. We gaan even checken.
2: Even af.
0: Ja, gaan we die spelen? Sky. Het is een mooie karaokeavond. Ga nu even iets voor uzelf doen. De albumversie heb ik.
2: Ja, heb eens.
0: Heb hem. Hoe lang duurt die?
1: Ik was bij de, heel stom bij de A aan het zoeken, maar ik moest natuurlijk bij de P zijn.
0: Nee, echt waar? Maar het is toch een... oh ja, daar gaan we weer. Hij hoort toch ook bij de A?
1: Daar kan je eindeloos over discussiëren.
0: Ja.
1: Compleet met het gekraak erbij. Moet ik hem wel op?
0: Ga ik vast ik wil zeggen, maak hem even schoon, ga ik vast afscheid nemen.
1: Niet 45 toeren. Dames en heren, jongens, meisjes. Zo live als een bananenstekker is dit Ice Radio met Sirius, An Eye in the Sky van

0: Massive Attack. Unfinished Sympathy. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo'n lijfens een bananenstekker. Het is bijna WK. In het kader van Massive Attack. Aanvallen!
1: Deze plaat is lekker!
0: Laten we even de officiële song van het WK gaan draaien. Maak ik ook nog wat mensen in dit huishouden blij mee. Shakira, op Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een industrieterrein in Herugowaard zijn meerdere mensen neergestoken. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn en waarom ze zijn aangevallen. De politie houdt een bedrijfsgebouw onder schot, melden regionale media. Wat er precies gebeurt op het industrieterrein is niet duidelijk, maar er mag niemand meer op of af. De agent die bij een arrestatie in een AZC in Zeist een vrouw naar de grond trok, had geen idee dat ze zwanger was. Anders zou hij volgens de politie niet zulk geweld hebben gebruikt. Een filmpje van het incident van 2 weken geleden zorgt op social media voor veel boze reacties. Een Belgische seriemoordenaar mag na bijna 50 jaar de gevangenis uit. Hij is nu 78 en krijgt een enkelband. De man heeft in de jaren 70 6 moorden gepleegd, waaronder op een compleet gezin. Dat leverde hem eigenlijk de doodstraf op, maar dat werd omgezet naar levenslang. Nabestaanden zijn niet blij dat hij vrijkomt. En een straat in Volendam heeft sinds vandaag niet meer de naam van een foute burgemeester uit de Tweede Wereldoorlog, meldt regio Omroep NH. De burgemeester van Baarstraat was vernoemd naar een collaborateur. Hij voerde Duitse maatregelen uit en werkte mee aan de vervolging van Joden. En daar wil Volendam geen straat naar vernoemd hebben. Het weer van Weer Online? Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.

Nou, dan heb ik nog maar even een voetbalplaatje van 45 jaar geleden er tegenaan. De Hollanders was eigenlijk een alternatieve uitvoering, want de andere ging over, zeg maar, onze geschiedenis. Alexander Curley, welkom in uw twee gevonden voorwerpen. We gaan zo meteen even onthaasten, even relaxen, even chillen. Even tot onszelf komen, op rustige plaat. Ik heb al een paar hele mooie gevonden. Eentje moet ik er nog bij zoeken. Iets met passie en tegeltjeswijsheid. En misschien straks gewoon even dobbelen om iets willekeurigs uit onze playlist te halen. Nu eerst, als we het dan toch over voetbal hebben. Laten we de spelregels wat verbreden. We gaan andere spelletjes spelen. Dit is een spel voor twee personen. Wat een familiespel zou kunnen worden. Het liefdespel.

Life is just a ball game, Womack en Womack. Wij gaan langzaamaan het gastenleven afhalen. Even bijkomen, het is warm geweest afgelopen weekend en hard gewerkt al vandaag weer. Dus tijd om even af te koelen. De komende dagen qua weer ook doen, maar daar wil ik nog even niet aan denken. We luiden de meditatiebel om te beginnen voor Dan Vogelberg in de Netherlands.

Het onthaastblokje gevonden voorwerpen. Queen, Play the Game. Daarvoor hadden we It Started with a Kiss van Hot Chocolate. En daar weer voor The Netherlands van Dan Vogelberg. Als we dan toch spelletjes aan het spelen zijn, kan deze ook alweer. Nog zo'n liefdesspel. Play the Game. The Cool Runners.

The State of Independence, Donna Summer. Ik vind het overigens wel een beetje een herfstplaatje dit, maar dit even terzijde. Laten wij eens even op de Bonnefoy iets uit de gevonden voorwerpen playlist gaan doen. Ik schud de dobbelstenen en daar komt uit 7. Dus wij gaan 7 keer door onze playlist heen. Optie nummer 1. Cuby and the Blizzards en Thursday Night. Loving the Alien, dat is optie nummer 2. 3, Half a Million Miles from Home. 4, Blood from a Stone, The Hooters. 5, Wishing You Were Here van Chicago. 6, dan wordt de volgende woord. Dit is Gazebo, I Like Chopin. Oeh, kijk, een zomerclassic. Uit de gevonden voorwerpen playlist op Spotify. Kan je daar ook op zoeken, mocht je nieuwsgierig zijn. Allemaal gevonden voorwerpen plaatjes. En dit hebben wij nu at random uit die lijst gekozen.

M&M. Black Stations, White Stations. Was een beetje het gevolg van de Chaplin Band. Want alle Chaplin films, of de belangrijkste Chaplin films, die waren in zwart-wit. Dus zo kwam ik hier op terecht. Gaan we nu over naar de kleur. En een fijn trommeltje. The Impressions and a Choice of Colors.

dames, heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Deze uitzending zit er zo goed als op. Ik kan nog één plaatje kwijt. Zometeen barst de man in Hongkong los op de maandagavond of de Files from the Fridge op de woensdagmiddag. Donderdag horen wij elkaar nog even in de uitzending van Joop. En de laatste voor vanavond is The Simple Mind.

onlosmakelijk verbonden met de film Beverly Hills Cop uit 1984. Glenn Frey, The Heat Is On. Geweldige track. Ik had eventjes zin om daarmee te openen. Fijn dat je er bent. De Drieluik op de zaterdagochtend hier op Ice Radio. Ton, dankjewel voor het eerste uurtje. En ik ga nu verder met mijn tweede uurtje hier op Ice Radio. Dit is U2 Sunday Bloody

lekker in de jaren 80 vanochtend. The Way It Is, Bruce Hornsby in The Range. Het album, dat eerste album van hem is ook heel erg goed. Staat deze natuurlijk op. Maar de allerleukste track eigenlijk, die heb ik een tijdje teruggedraaid. Is Every Little Kiss. Die is ook zo ontzettend lekker. En ik heb op een gegeven moment ergens tweedehands een aantal van zijn cd's gekocht. Viel een beetje tegen, want op een gegeven moment verandert hij zijn stijl. Terwijl ik juist deze mooie glad Amerikaanse stijl zo cool vind. Ik blijf even bij de jaren 80. Ik ga naar Paul's Boutique, tweede album van de Beastie Boys. Deze geweldige track. Hey Lady.

kennen allemaal Heartache Avenue. Kunnen we gewoon meeschreeuwen, geweldig. Maar als dan in de muziekquiz eronder komt van wie is de artiest. Nou, er zijn er niet heel veel mensen die weten dat de Mezzanets zijn. Maar goed, jij en ik weten het natuurlijk wel. Ontzettend lekkere, fijne track. Ga ik even naar Trombone Shorty. Dat is een coole vent op een trombone. Ja, dat zegt al in de naam deze track Due to Me hier op Ice Radio.

ontzettend fijn. Ik heb veel albums van hem in de kast staan hier. Mocht je nooit geluisterd hebben, ga hem luisteren. Alles kan je vinden op Spotify. Maar eigenlijk moet je gewoon echt dingen draaien, want Spotify is natuurlijk kwalitatief wat minder. Eventjes nog weer gas terugnemen met deze Walker Brothers en klassieke The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

geleden is Errol Brown al overleden. De frontman van Hot Chocolate. Hij schreef samen met Tony Wilson alle tracks. En die Tony Wilson is vorige maand overleden. Oud hoor, dik in de 80 was hij. Brother Louie, een grote bekende track van hem. Die sexy thing natuurlijk. Emma, allemaal mooie dingen. Hot Chocolate, Britse soul hier op Ice Radio. Hele fijne track. Dan ga ik eventjes naar Heaven 17. Dat is weer een afsplitsing van hoe zat het ook alweer? Human League. Ja, zo zat het. Goed, Let Me Go draai ik. Onbekendere track denk ik van ze.

Gino Vannelli. Was geen Italiaan, een Canadees. People Gotta Move, ontzettend coole track. It Hurts to Be in Love. Dus, maar vind ik wat minder. Ik ben niet zo van de ballads. Wild Horses heb je ook nog. Die is ook erg goed. Nou, dat was dat. Maar zijn we er nog meer? Hoeveel tijd heb ik nog? Een kwartiertje nog. Ik wil nog eventjes Rocksteady Crew. Ik wil Prince nog doen. Maar nu eventjes naar een ontzettende upper class Britse hip-hop. Nou, dat niet. Maar het is wel heel erg vet. Roots Manuva.

hoort zingen en die ook heel goed kon breakdancen. Die was volgens mij echt 15 of 16 of zoiets. De Rocksteady Crew met Hey You, de Rocksteady Crew hier op Ice Radio. Het zit er alweer bijna op. Dus kijk, ik heb nog een 10 minuten te gaan, zo ongeveer. Nog niet eens. Ga ik dat halen? Ja, ga ik halen. Ik ga deze aanzetten. 3121, een van de meest... Nou, wat niet meest, maar wat recentere albums van Prince. Ook nog steeds wel cool, hoor, deze track.

0: ain't never leave. It's going down, y'all. Like the wall of Berlin.
1: Smerig en vet, dat is die track. 3121, ik ga afzet van je nemen. Dankjewel voor het luisteren. Zoek je overdragen naar Haarlem, AA, Schalkwijk. In de bovenkamer zit hij klaar. DJ Reds voor het derde uurtje van de Drielak hier op de zaterdagochtend. En ik heb nog een track te gaan. Dat past allemaal niet, want ik heb nog maar een minuut. Dus ik ga gewoon even iets lukraaks aanzetten. En nou goed, dus veel plezier met Reds. Tot volgende week, hè.

0: until we decided this. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is vanavond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving van het bedrijfspand is ruim afgezet. De McDonald's wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen gaat onder meer inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen. Volgens de topman verwachten consumenten steeds meer waar voor hun geld. Met de verandering hoopt McDonald's meer klanten naar de restaurants te trekken. Een van de slachtoffers van een grote zedenzaak in Apeldoorn mag een boek over haar leven gaan uitbrengen. Ook al zijn haar drie zussen daar fel op tegen. Dat heeft de rechter bepaald. Zij en haar zussen groeiden op in een streng gelovig gezin en werden jarenlang seksueel misbruikt door hun vader. Die is daar vorig jaar voor veroordeeld. En verdrietig nieuws uit de Rotterdamse diergade Blijdorp. Die heeft meerdere stokstaartjes laten inslapen. Ze waren kerngezond, maar bepaalde mannetjes zorgden voor grote spanningen en vochten elkaar de groep uit. Blijdorp kon geen andere dierentuin vinden waar de stokstaartjes terecht konden, dus werden ze afgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn eerst nog wat opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen gaat het regenen en soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Eye.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is vanavond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving van het bedrijfspand is ruim afgezet. De McDonald's wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen gaat onder meer inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen. Volgens de topman verwachten consumenten steeds meer waar voor hun geld. Met de verandering hoopt McDonald's meer klanten naar de restaurants te trekken. Een van de slachtoffers van een grote zedenzaak in Apeldoorn mag een boek over haar leven gaan uitbrengen. Ook al zijn haar drie zussen daar fel op tegen. Dat heeft de rechter bepaald. Zij en haar zussen groeiden op in een streng gelovig gezin en werden jarenlang seksueel misbruikt door hun vader. Die is daar vorig jaar voor veroordeeld. En verdrietig nieuws uit de Rotterdamse diergade Blijdorp. Die heeft meerdere stokstaartjes laten inslapen. Ze waren kerngezond, maar bepaalde mannetjes zorgden voor grote spanningen en vochten elkaar de groep uit. Blijdorp kon geen andere dierentuin vinden waar de stokstaartjes terecht konden, dus werden ze afgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn eerst nog wat opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen gaat het regenen en soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is vanavond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving van het bedrijfspand is ruim afgezet. De McDonald's wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen gaat onder meer inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen. Volgens de topman verwachten consumenten steeds meer waar voor hun geld. Met de verandering hoopt McDonald's meer klanten naar de restaurants te trekken. Een van de slachtoffers van een grote zedenzaak in Apeldoorn mag een boek over haar leven gaan uitbrengen. Ook al zijn haar drie zussen daar fel op tegen. Dat heeft de rechter bepaald. Zij en haar zussen groeiden op in een streng gelovig gezin en werden jarenlang seksueel misbruikt door hun vader. Die is daar vorig jaar voor veroordeeld. En verdrietig nieuws uit de Rotterdamse diergade Blijdorp. Die heeft meerdere stokstaartjes laten inslapen. Ze waren kerngezond, maar bepaalde mannetjes zorgden voor grote spanningen en vochten elkaar de groep uit. Blijdorp kon geen andere dierentuin vinden waar de stokstaartjes terecht konden, dus werden ze afgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn eerst nog wat opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen gaat het regenen en soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is vanavond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving van het bedrijfspand is ruim afgezet. De McDonald's wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen gaat onder meer inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen. Volgens de topman verwachten consumenten steeds meer waar voor hun geld. Met de verandering hoopt McDonald's meer klanten naar de restaurants te trekken. Een van de slachtoffers van een grote zedenzaak in Apeldoorn mag een boek over haar leven gaan uitbrengen. Ook al zijn haar drie zussen daar fel op tegen. Dat heeft de rechter bepaald. Zij en haar zussen groeiden op in een streng gelovig gezin en werden jarenlang seksueel misbruikt door hun vader. Die is daar vorig jaar voor veroordeeld. En verdrietig nieuws uit de Rotterdamse diergade Blijdorp. Die heeft meerdere stokstaartjes laten inslapen. Ze waren kerngezond, maar bepaalde mannetjes zorgden voor grote spanningen en vochten elkaar de groep uit. Blijdorp kon geen andere dierentuin vinden waar de stokstaartjes terecht konden, dus werden ze afgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn eerst nog wat opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen gaat het regenen en soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.